Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons en wel de 7e uitzending van dit jaar. En dat betekent dan ook dat ik dit hele uur 7e nummers van door mij uit mijn platenkast getrokken platen en cd's ga draaien. En dat zal weer een uurtje zijn dat door heel de wereld vanuit heel de wereld muziek zal doen opleveren. Ik begin in Amerika met de band Shipping News.

Untitled Drums van Flies the Fields, de LP van de band Shipping News. En Shipping News is ontstaan uit de resten van de even bekende band Rodan. Vorig jaar stond ik in Rotown bij een concert van de Australische band RMFC. En RMFC is eigenlijk een eenmansproject van Buzz Clathworthy. Hij schrijft alles, neemt alles op en hij voert ook eigenlijk alles uit. Hij neemt dan wel een band mee, maar eigenlijk op de plaat heeft hij alle instrumenten zelf gespeeld. Hij neemt bovendien zijn platen op in zijn eigen slaapkamer. Lekker goedkoop. Ik vond het een heel tof concert, dus ik heb gelijk maar de LP Club Hits aangeschaft. En van die plaat kreeg je het nummer Two Stars te horen.

Two Stars RMFC. Uit Australië dus. Dan even een heel andere kant, of met uit Chicago afkomstige rietblazer Matana Roberts.

van de CD Coin Coin Chapter 1, Les gens de couleur libre, hoorde je het nummer I Am. En ik blijf in de heftige muziek, maar wel ga ik een hele andere kant op weer met de band Swans. Van hen hoor je Eden Prison.

Als je ook maar iets hebt met reggae, had je hem vast wel herkend. Dit was natuurlijk Lee Perry met zijn onvolprezen Upsetters. Justice to the People. Afkomstig van de verzamel-LP Give Me Poor Power. En daarop staan allemaal door Lee Perry geschreven, dan wel geproduceerde nummers uitgebracht op het fantastische Trojan label. Een heel fraai stukje werk. Een band die in Nederland, naar mijn smaak althans, zwaar onderbelicht is gebleven, is de band Mikachu and the Shapes. Dat is de band van Mika Levy uit Londen. En tegenwoordig gaan ze trouwens onder de naam Good Sad Happy Bad door het leven. En dat is eigenlijk de titel van de plaat die ik hier heb liggen. En van die plaat ga ik nummer Oh Baby horen.

Oh Baby van Mikachu en de Shapes. Pik die band een keer op, zou ik zeggen, en luister naar heel die LP. Dat is echt een bijzondere plaat. De Nigeriaanse meesterdrummer Ginger Johnson heeft in zijn leven slechts één LP uitgebracht. African Party. Are You Mama?

Jawel mensen, uit 1967 dit nummer van Are You Mama van de plaat African Party van Ginger Johnson en his African Messengers. Ginger Johnson heeft ook nog meegespeeld met de Rolling Stones op Hyde Park. En wil je deze plaat op vinyl te pakken krijgen, dan zou ik zeggen ga maar lekker sparen. Want dat ga je een paar centen kosten als je hem überhaupt kan vinden. Paar jaar geleden, ik denk 3 jaar geleden, zag ik de Japanse meidenband Kunatic op Le Guess Who. En dat was zeker zeer aangenaam. Raven's Ward.

Differently Still van de Canadese jazzband Bad Bad Not Good. Over naar een ex-Nooilid, Michael Rother. Hij speelt ook nog in Harmonia. Maar nu hoor je een solo nummer van hem, Flemmende Hertzen.

En met vlammende hersen van Michael Rother ben ik bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van Plons. Hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week geen uitzending, want als je een beetje regelmatig luistert, weet je dat ik sinds het begin dit jaar 2 wekelijks te beluisteren ben. Dus over 2 weken hoop ik jullie weer aan te treffen. En dan ga ik verder met de nummers 8 van platen en cd's. Ik laat jullie de rest van de avond met de uit Thailand afkomstige zangeres Kwanta Phasawang. Nog een fijne avond.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Paddepoel Action. Action. Het radioprogramma voor de snot. Action. Een programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor maffe mensen. En voor intelligente mensen, want Paddepoel Action is namelijk precies het radioprogramma voor jou. Met gevoel, inzicht, emotie, warmte, begrip, maar ook diepte, duisternis en gebak. Maar niet heus hoor, dit is natuurlijk alleen muziek. Muziek hier bij Paddepoel Action. Action. Brazilië, 1963. Roberto Carlos, Na Lua, Nau Ha.

Dat was het nummer US Army uit 1983 van de band Destroy uit Zweden. Ja, dit is die verzamelplaat Really Fast 1. Waren allemaal hele snelle en iets minder snelle, maar vooral erg snelle bands uit Zweden. Samen op een verzamelplaat en dan mochten ze allemaal 4-5 liedjes maken of een aantal minuten. Ze hadden ook gewoon liedjes die langer dan een minuut duurden ertussen. Dus het wisselde. Maar Destroy viel in de tijd weinig op. Maar is eigenlijk een prima band. Dit is wel hun snelste nummer. En ook hun leukste nummer, denk ik. Dus dat je het weet. Punkmuziek uit Zweden uit 1983. US Army van Destroy. En daarvoor Roberto Carlos. Na Lua Nauha. En dat betekent de maan is er niet. Dat heb ik opgeschreven ergens. Er is geen maan. Maar jij kan het te zien, want ik hoorde wel dat geluid. En het was natuurlijk een en al raketten en satellieten en vliegen en naar de maan. En science fiction in die tijd, 1963 immers. Dus de maan stond in de volle belangstelling. Maar er is geen maan. Dus aan de Portugees of de Braziliaan is nu aan mij uit te leggen wat hij zingt. Of eigenlijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Een soort van rock'n'roll uit Brazilië, 1963. We gaan nu snel, omdat het weer beter wordt, gaan we op de motor met de motorclub stukjes rijden. Althans, dat wil Lilian uit Roosendaal, die we wel eens eerder hebben gehad, met andere prachtige liedjes die ze heeft gezongen. Dit is de motorclub. Dit is trouwens een leren. Ik kon het niet terugvinden. Ik heb een andere, ook een zangeres, die zo graag ook bij haar vriend achter op de motor zit, maar dan in een spijkerpak. Maar deze heeft een leren pak. Maar goed, hij is ook de onbetwiste leider van de motorclub. 1982, Lilian, de motorclub, Patapoe Action. Oh, wacht, ik zie dat Destroy met het nummer US Army, 1983, Zweden, maar 45 seconden duurde. Dus daarom komt hij nu nog een keer, Patapoe Action.

Sensueel geluid uit Friesland, 2008. Noisekick versus The Untitled. Ja, dat is sensueel geluid uit Friesland. Friesland boppen, zegt hij ook ergens zelfs. Ongelooflijk. En daarvoor Lilian met De Motorclub, 1982, uit Roosendaal. Je komt net terug uit Roosendaal en je luistert naar Patapoe Action. Hier komt het nummer met fusgitaar van deze week. Het is gewoon weer de Music Machine. Van die voorraad nummers die ze hadden opgenomen na de eerste LP, maar voor de tweede. Want voor de tweede LP heeft Sean Bonniewell de hele band ontslagen, weggestuurd. Dus kreeg nog geld van hem, allemaal klootzakkerij. Maar toen waren er al een stuk of 12 nummers opgenomen, gewoon tussendoor. Met die prachtige fuzz, die soort, ja, een soort zoomer is het. Die heel nadrukkelijk aanwezig is in een heel simpel liedje. Dit keer Worry, de demo. Worry, demo, The Music Machine, 1966 of 67, Patapoe Action.

Benny Luku. 2018 van de Zware Guys met de voorzang Lodi. Been, kijk. Daarvoor de Music Machine met de fusgitaar Worry, een demo. Van, dat legde ik net uit. Het is opgenomen 66 of 67 tussen de toeren door. In afwachting van de tweede plaat die totaal anders werd. Waar deze nummers allemaal niet opkwamen. En deze nog wel het oude mooie geluid hadden van de eerste plaat en de eerste singles. En dat. Music Machine, bekend om hun fusgitaar. Je hebt een goed idee. Je luistert naar Patapoe Action. We gaan nu naar wat soort experimentele pop. Ja. Het is zo'n strak format. Hè? Dat maakt dat je gewoon heel weinig nog vrijheid hebt om wat dan ook nog te kunnen doen. Workshop Radiophonic is zo'n geluidknipper. En die had meegedaan, geloof ik, al dan niet. Ik moet even iets duidelijker zijn. Met de Outreach, weet het ook weer? Godsamme. Droplift. Er was een Droplift plaat gemaakt door allemaal mensen die ook illegale samples deden. En die hele beweging van anti-copyright en plunderphonics. Droplift, dus hun eigen creaties met zoveel mogelijk gejatte samples verzamelen op de Droplift CD en die dan in echte platenwinkels achterlaten om zo de muziekindustrie te vernietigen uiteindelijk. Door hun creaties die ze hebben gemaakt door andere mensen hun samples te gebruiken. Nou, dat dus, die Droplift 2 kwam maar niet. Maar een fan of iemand heeft dus een tweetal Droplift Outreach verzamelaars gemaakt met dezelfde artiesten, kunstenaars, weet ik wat, geluidstypjes. Maar andere tracks, dus alsof er dus meer van die mensen. En ook misschien zelfs niet één op één precies dezelfde mensen als Droplift. En goed, later is Droplift 2 dus toch gekomen, maar dat was een parodie, een spoof, een pastiche. Heel goed. Er is bijna alles al van gedraaid. Droplift 2 gemaakt door Stallio. Van wie we regelmatig het radioprogramma draaien hier bij Patapoe Action. Dat hij een jaar of 12 geleden heeft uitgezonden in Amerika. Maar wat allemaal nog op internet staat. En het is hoogwaardig muziek, geluid en wetenschap. Genoeg geluld nu. Dus nu komt de track Boy Echo Alpha Tango Lima Echo Sierra. WRP Workshop Radiophonic. Boy Echo Alpha Tango Lima Echo Sierra, jaar onbekend, Patapoe Action. This recording cannot be listened to with mono sound. Please adjust your headphones now. When they grow up, they could be proud of the country they live in. They could be proud of the country. They could be proud of the country they live in. They could be proud of the country they live in. They could be proud of the country they live in. They could be proud of the country they live in. They could be proud of the country they live in. And already the magic is beginning to work. Come with me now into that secret place

Dion Anasawa. Of is het Dion Anaswa? En wat maakt het uit? Lee Scratch Perry, de Upsetters. En Full Experience natuurlijk. De Full Experience. Die drie dames die zingen op allemaal hele mooie stukken van Lee Perry uit 1978. Daarvoor Dion Anasawa hadden we Dub Dion. In 2013 uitgekomen, bleek al te bestaan. Samen met nog een andere dub die heel erg erop lijkt. Dus die wilde ik er niet voor of na draaien. Maar wel heel lang, 5 minuten 33. En dan daarvoor is zeg maar de grote vervalsing. Dit is een zogenaamd van de plaat Lee Perry Meets Scientist. Wat echt nooit is gebeurd. En dat was dan, heet die Lee Scratch Perry in Action Dub. Maar hij was al eerder uitgekomen in 1994 als South Africa Free Dub. Maar goed, je valt er dan halverwege in ergens en je valt er ook halverwege weer uit. Maar de geluiden zijn toch weer anders. Maar goed, dit is dan misschien een vervalsing of meegekut of weet ik veel wat. Maar op die manier kom ik toch aan mijn drie tracks, drie verschillende keren hetzelfde ritme van Lee Scratch Perry. En daarvoor nog zat Boy Echo Alpha Tango Limo Echo Sierra van WRP Workshop Radiophonic. Uit, kwam ook echt uit een of andere gat. Of mag je dat niet zeggen? In Tennessee komen ze. Dus het zijn geen Westkust, Oost, het is gewoon mensen uit Tennessee. Dus die kunnen ook dingen met geluid. Dan gaan we nu verder naar punkmuziek. Hoe klinkt punkmuziek ook alweer? Een ander nummer, ook weer van Really Fast deel 1. The Hidden Industrials. Hidden Industrials uit Zweden. Egon. Uit 1983, Egon. En dat is ogen, betekent het. Hidden Industrials, Egon, 1983, Badpoe Action.

Dat was muziek uit de film La Mansión de la Locura, Mansion of Madness, 1973, een Mexicaanse film. En Nacho Mendes is verantwoordelijk voor die muziek op de een of andere manier. Nacho Mendes, La Mansión de la Locura, Mansion of Madness, 1973.

daarvoor de Hidden Industrials uit Zweden, Ögon. Met prima snelle muziek en adequate zang. Je zingt adequaat en je bent mooi en intelligent. En je luistert naar Patapou Action. Nu gaan we vlug maar weer eens naar Zuid-Afrika. Irene en de Sweet Melodians. Een Soto Vocal Jive van de verzamelplaat Soto Vocal Jive Top Hits Volume 2. Irene en de Sweet Melodians. Moratoa ke Bato. 1977, Patapou Action.

0: worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, goedenavond, even de amateur en de luisteraar. U bent even verbonden met de Wormamateur. En het is het programma De BG Show. Even weer een mooi stijf uurtje, puur beste regio content voor ieder die ervan houdt, jong en oud. Hier bij de Wormamateur, oké? Luister maar even gezellig mee, hè? Kantjes worden aangeboden door BG Service. Perfect stukje service, hè? Gewoon hier in de jachthaven staat eventjes, toch? En ik hoop even dat de kantjes nagenoeg zijn de ontvangstprimees. Kantjes gaan te ronden voor een elk... Een ieder, sorry, die daarvoor is, daarmede daarom is afgestemd. Gewoon even een mooi stukje muziek even tot 7 uur. Luister maar even gezellig mee.

0: Ja, amateur en de luisteraar, we zijn weer aan het einde gekomen van deze uurtje BG show. Ik hoop even dat de ontvangst even prima was, hè, aan die kant. En we ronden even af, even snel, even met de kantjes. Dat was allemaal Careless Whisper, hè. En dan was het eerst van John Verkroost en Jack Weitz. Dat is de Hammond-versie. En dan was het even Anita Mew. Een Chinese versie. En dan Empress Latoya. En dan was het even Kalamesk met Burkano Tambi. De Arabische versie van Careless Whisper. Dan was het even Hidiki Sajo. En pretext was het dan Tupac ook nog eventjes. En Avantgarde Band. En de Duitse versie. Ik kon even niet zien van wie die was. Nguyen Huang Do. Vietnamese versie. Agram Alam. Een Engelse versie, maar uit Marokko. De nog een accordeon versie eventjes. En dan Themis Adamantidis. En dan Murmelo Des Cuidado. En dan zo net nog even Susanne Freulen. En dan zijn we er doorheen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week wederom retour.
1: Ja hoor. The summer is over. I am in command. What was that? For that little outburst, each and every one of you will spend 3 hours in detention. Today, immediately after school, in the basement. What do you think you're doing? Twisted sister. What kind of a man desecrates a defenseless textbook? I've got a good mind to slap your fat face. You are destroying your life with that garbage. All right, Mr. Sister, I want you to tell me. No, better yet, stand up and tell the class. What do you wanna do with your life?
0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
2: BG Servers.
0: Servers BG Style.
2: BG Style.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content music team.

bijzonder. Goedenavond, luisteraar aan toe. We hebben afgestemd op de Biggie Show, de Sinder Biggie Show. Biggie de Worm Amateur. De Worm Amateur. Kantjes in vlot tempo. Aangeboden door de BG Service. Die neemt maar een stukje service in, puur best. Even aan die kant. Amateur, hey. Hoi, hoi. Luister maar nog gelden mee even aan die kant, hè. Kantjes komen eraan, vlot tempo. Hij een voorkeur eventjes, non-stop, hier bij de BG Show. Luister maar even mee, hè. Ik hoop even dat de kantjes naar genoeg zijn en de ontvangst prima is. Dan gaan we er even mooi even draaien, hè. Even een paar mooie kantjes even. Even tot 7 uur eventjes, hè. De BG Show. Met een mooi stukje regio-content even naar die kant.

Kom neem een kamptempo in aan. Maar die kan even nog geen kamp. Luister maar mee in de kant. Kijk eens in voor iedereen te ronden, niemand uitgezonderd.

0: million bitches. Niemand wijst me naar de barman, want ik wil 1 miljoen bier. Shari staat in de drukte, heb haar nooit eerder gezien. Volgens mij is zij niet van hier.
1: Mijn leven is zo gek en silly. Voel me lil Uzi, maar ik kom niet uit Philly. Lean in mijn glas, ik dacht het was biri. Ik pas aan een shaggie, ze dacht het was biri. De wereld is zo mooi, het maakt me verdrietig. Ik ben met de gang en niemand is gierig. Ik fok niet met leems, dat vind ik onplezierig. Elke dag jarig, ik heb iets te vieren. Ik heb te vieren dat ik leef vandaag. Morgen weet ik niet, leven is vaag. Wat de planning is, leuk dat je het vraagt. Zwek even mooi als bloemen in vaas. Ik weet het kan pittig zijn, soms is de appel zuur. Voelt je aan de tand als glazuur. Chaos in brein, emotioneel vuur. Ik kijk op de klok, je kan raden welk uur.
0: Miljoen biertjes, niemand wijst me naar de barman. Want ik wil 1 miljoen bier. Shari staat in de drukte, heb haar nooit eerder gezien. Volgens mij is zij niet van hier.

0: beter te kunnen opnemen.
1: Oh, te gek.
0: Ja, toch niet voor de tijd waar zijn. Wat stem jij eigenlijk?
1: Ik? Nou, luister maar naar het liedje, dan weet je het meteen.

Ja, even kijken hoor. Even zien of het nog even lukt. Ik denk het haast wel hoor. Even wachten. Ja, komt even. Even zien hoor. Ja. Is hier wat modulatie op de band, de amateur? Dat kan gebeuren. Ja, we komen er wel uit, hè? Gewoon rustig aan. Kan tempo even naar die kant. Mooi weer hebben we erbij, hè, amateur? Sowieso. Dus even kijken. Ja. Nou. Ja. Dus even kijken. Ik zal hier nog even naar kijken. Ja, misschien. Doet hij het zo wel? Nou goed. Doen we gewoon even dit kantje. Kan ook even.

Ja, goeiedag amateurs en luisteraars even. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het is bijna 7 uur of ja, het is uurtjes voorbij. Dat ze doen we even. Dan zullen we eventjes nog even de kantjes even belangs. Hier even. Oké. We begonnen even met Johnny Willems met de zaag Mars. Daar was het even Big Zeldzame. Locatie 020 dacht ik met 1 miljoen bier. Daar was het even Accent. Met kantje Pausa di Fiaccia. Fiaccia, sorry. Pausa di Fiaccia. En dat was even uit de regio Roemenië. Dat was even Mijn Talma Amateur met de ballade van Emanuele. Of van Sylvia Christel. Mooi kantje was dat wel. En dat was Peter Blanker met P van de A te gek. Wij vervolgden de uitzending met Rika Buurlaag. En op de achtergrond was het ook even natuurlijk Benny Hulshoff even. Met de Vergelding. Daar was even José Wolters met Geef je nooit gewonnen. We gingen toen verder met Happy en Happy. Dacht ik, nee, met Michelle met Waarom huilt u mama? Dat was het even Happy en Happy dus, met Leren kinderen snel. En dan was het even Bonnie en José met Een engel als jij. Dan was het even de Midnight Spelsjes met Señorita, koningin de nacht. Dan was het even Banda Toro met La Noche que murió Chicago. En dan was het even Bianca met De Kleine Bianca. Dat was mooi even, in Duits even wel. En dit is even, er was nog even mascotte met de kleine nachtegaal. Het laatste stukje, het eerste stukje hadden we daarvoor even gedaan. Het was een beetje, hoe heet zoiets, een hiccup amateur. Of een, even een modulatie op de band, zeggen ze dan. En dan waren nu nog even de strings, of gewoon strings eigenlijk, met de praatpolka. Mooi stukje muziek in, amateur. Oké, volgende week zijn we.